vrienden, de eerst jouw het samen. En ooit stier de oudere, heimers hier goed aan je toe. De vrienden, de vrienden, de eerst jouw het samen. Ik weet een naar ouder deed, doe me hem deed aan